0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilion. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivalletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rent hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af. Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilion. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivalletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rent hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine en nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af. Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilion. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivalletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rente hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine en nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af. Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care shop.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Sint-Rochusverlichting in Aarschot is al eeuwenlang een bijzondere traditie in de stad. Ooit ontstond ze als dankbetuiging voor bescherming tegen de pest. Vandaag is het uitgegroeid tot een sfeervol evenement en moment dat mensen samenbrengt en de sociale verbondenheid versterkt. Jaar na jaar zetten verenigingen, buurten, horeca en tal van inwoners zich enthousiast in om van die avond een warm en uniek gebeuren te maken. Op 15 augustus blijft de Sint-Rochusverlichting in Aarschot een ingetogen en sfeervol eerbetoon. De stad roept inwoners, verenigingen en handelaars op om deel te nemen en de straat mee in sfeer te brengen met kaarslicht. Ook verenigingen die wensen deel te nemen met een drank- of eetstand kunnen zich melden via de website van de stad Aarschot. De bekende parfumerieketen Douglas heeft officieel de deuren geopend van een nieuwe vestiging in Sint-Truiden. De opening lokte meteen heel wat geïnteresseerden naar de Luikerstraat. Daar is de winkel gevestigd in het voormalige pand van de Standaard Boekhandel.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westdoer.
5: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
4: En het was toen ook beter. Weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de vijfde keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met één speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk ceruliede in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
4: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
3: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
5: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
3: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

De Twilight Café van Susan Fassbender. Goedemorgen. Zouden er al mensen op café zitten op dit moment? Zouden er al zijn die aan het lampetten zijn? Hé, maar dat is een mooi woord ook, hè? Voor een bier, en het bestaat nog niet, hè? Een lampet. Dan zouden ze toch kunnen lampetten, hè?

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensysteemweg 160 in dienst.
2: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Actie geldig tot eind mei.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg en overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
7: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

De jongens van Pilot stonden er ook op te kijken. Zo bij de hemelvaart van ons heer. Hop, en hij was weg, hè. Recht naar boven, hè. Wow, wow, wow, it's magic. En het was nochtans een brave mens, hè. Minstens even braaf als Isabella A, hè. Want op hem mocht je ook altijd rekenen.

Anneke, jij mag altijd op mij rekenen. Ja, ja, zeggen ja. Want ik heb het even nagekeken op dit vroege ochtendlijke uur. Zijn er nog niet te veel aan het meezingen met de liedjes van het Festival van Vloemingen. En dat valt me toch lelijk tegen, want jullie zijn toch vrij vandaag. Hè? Het is toch een feestdag, hè? Je zou zeggen, ze zijn in feeststemming. Ze zingen luidkeels mee, maar niets is minder waar. Hè? Ik verwacht toch een kleine inspanning, hè, mannen. Hey, ik zit hier ook niet voor mijn plezier, hè? I don't

0: liedje dat echt heel goed gekozen is voor vandaag. Hè? Norman Greenbaum, Going to the Spirit in the Sky. Dat is het ook, het is hemelvaartdag. Hè?
1: Festival van Vlaanderen.
2: Dit programma is niet voor kinderen.
0: Nee, nee, nee.

0: Morning, Mr. Radio. Goedemorgen, meneer van de radio, Al Jarreau. Goedemorgen aan iedereen dan maar. Als u wat van plan bent, buiten vandaag, dan zou dat wat kunnen tegenvallen. Tenzij u een diehard bent en niet van papier. Ja, dan vlieg je er toch in, uiteraard. Wielertoeristen, wandelaars, die laten zich niet kennen. Of mannen, hè, die zich voorgenomen hadden van een liefdesverklaring af te leggen vandaag. Kan, hè. Die laten zich ook door wat regen niet afschrikken. En die doen het toch, hè. De Declaration d'Amour. De Dinky Toys.
1: Hij loopt

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Joni Christy is het langs hier naar Amarillo. Ja, vandaag wel. Via de Kerkwegel, hè. Vanavond om 20 uur toont Cinema Paradiso in dienst met Who Dares Wins. Onuitgegeven beeldmateriaal en verhalen van vier oud-gedienden van het eerste bataljon parachutisten. Meer info op de website van de stad Diest. Morgen om 20:30 begint het kampvuurconcert aan het kasteel van Horst. Met Hugo Matthijssen, Ronnie Mossuze en Aram van Ballaert. En zaterdag van 12 tot 20 uur zorgen 7 foodtrucks aan de Maagden Toren in Zichem voor een variatie van spijzen. Hola. Ook de kinderen vinden een gamma aan animatievormen. Gratis inkom en deelname.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen, dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
4: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
3: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping, die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
5: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijnen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.

Do you remember September, Earth, Wind and Fire? Liedje om de studenten te waarschuwen. Want dat ze goed moeten studeren of dat ze anders in september zullen moeten terugkomen. Goedemorgen.

0: Voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren, Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue.
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Je hoort nog eens wat.
8: Dit is Demerstaat. Hier hoor je Thijs.

Use It Up en Wear It Out en Odyssey. Draag het en gebruik het tot het helemaal versleten is. En dan zou het kunnen gaan over jeansbroeken, maar de laatste tijd heb je ook veel van die bedrogbroeken. Dat ziet eruit alsof ze daar jaren mee gewerkt hebben, maar dat zijn dus nieuwe broeken. Want de flauwekul is dat, jongens. Bob Seger en de Silver Bullet Band. And still the same.

Hemelvaart vandaag, maar dat betekent niet... Dat betekent niet dat hier niet gewerkt wordt en dat hier niet wordt opgestaan. Dit is Radio Demerstad, die staat bij u op. En u hebt groot gelijk. Demerstad. Vandaag vindt de abdijentocht plaats tussen de abdijen van Averwode en Tongerlo. De wandelaars kunnen vanaf 7 uur heen en terug over 33 kilometer van aan de vijvers in Averwode. Voor de afstand enkel over 16 kilometer ga je op stap vanaf 8 uur. Dus dan zijn we al begonnen, hè? Ja, klopt dat? Goed. Lopers gaan om 15 uur van start aan Sporta Spot Kempen in Tongerlo. Met aankomst aan de vijvers in Averwode. Ah ja. Morgen om 20 uur wordt in Cinema Paradiso in Diest de zebrafilm Pillion gedraaid. In Ray vindt de verlegen Colin zijn tegenpool, maar tevens de man van zijn dromen. Tickets zijn te bestellen online of via Den Amer. Nog morgen om 20 uur treden Red Boys en Bad Eyes. Bad Eyes, dat moet dat zijn, denk ik. Op het jeugdhuis Tijl in Diest. Ja, maar ja, je zet me op een verkeerd been, hè, mannen. En tot en met morgen kan je online bij de Kaggevrienden in Kaggevinnen inschrijven voor de barbecue op 31 mei tussen 12 en 3. In de ketel, uiteraard daar, in Kaggevinnen.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Tenderness van Diana Ross. Zoveel tederheid heeft dit festival niet, maar als we het hebben, dan is het bingo, dan is het prijs. Het is vandaag geen al te beste dag, geen mooie dag, slecht weer zelfs, maar dat maakt niet uit voor de Beach Boys, die blijven onversaagd. Die gaan toch surfen met Barbara Ann.

Over de muur, liedje opgedragen aan de paters en de nonnetjes die hun kap over de muur hebben gesmeten. Gefeliciteerd daarmee, het was niet gemakkelijk, ik weet het. Het klein orkest, dat is dus een jasken, alleen een man of drie zo, een klein orkest in. Een

0: midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
8: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Leuvensteenweg 160 in Diest.

proficiat. Je hebt een goede inspanning gedaan. Goed meegezongen met Baby Jane van Rod Stewart. En vermits het vandaag Hemelvaartdag is, hebben wij daarvoor ook een speciale inspanning gedaan. Ja, maar zo zijn we, hè? Baby Jane.

Pas op, dat is nu wel niet hetzelfde. Hij vloog zo steil omhoog, hè, naar zijn vader. Ik vlieg maar naar 9 uur, maar goed, ik ben er ook bijna. Hè. Marian Rosenberg, ik bin...

0: Sweets for my sweet and sugar for my honey. Maar het is bijna allemaal uitgedeeld, zie vandaag.
1: Yo, Rudy van Vlaanderen.
0: Ja, meneer.
1: Zet je morgen ook in een uitzendkantoor met een man?
0: Dat zal wel zijn. De meeste mensen maken de brug, maar je weet het. Ik ben totaal onhandig. Ik kan nog niet eens een kikker van de kant afduwen. Tuurlijk ben ik hier. Vanaf 7 uur...

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi. Nadat daar gisteren een boom op een trein viel, daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij dat ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven. Toch deels, dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar nu blijkt het om een hartstilstand te gaan. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, moeten in hun kajuit blijven. De anderen die mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Harde taal van de Chinese president Xi Jinping tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump. Die zegt dat China en de VS wel eens in een conflict zouden kunnen komen als de VS de situatie met Taiwan verkeerd aanpakt. Kort samengevat, Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet en de VS is de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan. Vandaar de gevoeligheid. Bezoek was nochtans vriendschappelijk begonnen. Beide presidenten zeiden dat ze meer willen samenwerken en Trump noemde de Chinese president een groot staatsman.
4: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. En na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel ietsje warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Muziek als die Deutsche Welle. Dat was zo'n periode begin van de jaren 80, toen enkele Duitse groepen hier bij ons in Vlaanderen populair werden. Nena was daarbij en Duff met Kodo. Dit was ook een nummer 1 in 1983. Classics at work, tips, weeks, goedemorgen, we werken gemiddeld weer evenveel uren per week als in 2024. De balans is een beetje terug in evenwicht aan het komen en vrouwen die werken meer deeltijds dan mannen. En vandaag zijn de meesten toch wel gewoon thuis, denk ik. Hè? Het is Hemelvaartsdag, een vrije dag op de werkkalender. Maar hier op de werkvloer gaan we voluit een liedje voor de massa.

0: gelukkige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: Hier gaan we voluit op de werkvloer. Radio Demerstad op een feestdag, op Hemelvaartsdag. De Sister Sludge en Lost in Music. Ja, ik hoop dat we niet zo ver verloren lopen, hè. We gaan voluit, en dat is ook aangenaam, thuis of in de wagen onderweg. Ja, misschien bent u onderweg naar de bloedprocessie in Brugge met zijn meer dan 2000 deelnemers. Het vertrek is straks om 2:30, dus wees voorzichtig onderweg.
1: De werkvloer.
0: Vlaams-Brabant telt ondertussen 267 erkende streekproducten. Heel wat lokale producten komen daarbij op het lijstje. Onder meer de Tieltse toets uit Tieltvingen. Dat hoorden we deze week al vertellen als verhaal op de werkvloer. En de CEO van de Pro League, die wordt binnenkort de voorzitter van Brussels Airport. Lorin Parijs uit Leuven. De verhalen op de werkvloer en de classics. Dat is voor deze voormiddag.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister.

0: Als we de naam Gerard Joling uitspreken, ja, dan denk je meteen aan feestliedjes. Maar weet je dat Gerard ook in het Engels heeft gezongen? Een grote hit maakte in 1985. Ik ga die zo meteen voor jou opzetten.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Een opname uit 1957 was dat Little Richards and the Girl Can Help It.
2: De werkvloer.
0: Het familiebedrijf Terry Paints uit Leuven verzamelde sinds de zomer van vorig jaar al meer dan 3000 lege verfemmers. Dat is omgerekend iets van een 1500 kilo CO2 uitgespaard. Het project werd opgezet om nog meer plastic en om nog meer metaal te gaan recycleren. En daarbij stimuleert het natuurlijk ook de circulaire aankoop van de eigen producten bij Terry Paints. Het sluit natuurlijk naadloos aan bij de praktische behoeften van de schilders en van de particulieren die willen verven. En het gaat zich natuurlijk ook zo uitbreiden om nog meer aandacht te geven aan dat circulaire ketenvormen in de bouwsector.
2: De werkvloer.
0: Bremsdorf uit Halen krijgt onder leiding van Maarten een nieuwe start, meer gericht op de afgewerkte maatwerkdeuren. Maarten wil het merk Bremsdorf herlanceren met focus op ontwerp, technische afwerking en klantbegeleiding. Het bedrijf blijft de deuren produceren en de deuren plaatsen, bouwt verder op de bestaande partnerschappen en binnenkort komt er ook een toonzaal bij om de zichtbaarheid van Bremsdorf nog te vergroten.
2: De werkvloer.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Mag niet het juiste moment zijn om met de cabrio naar buiten te komen. Ja, ik kan het me voorstellen. Het is een feestdag en je wil ervan genieten. Maar nee, zet de radio gewoon een beetje luider. Zometeen Jumbo, Jumbo, Jumbo. Dat klinkt ook alweer wat zomers. Net zoals Sniffende Tears met Driver's Seat.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: Ja, vandaag en morgen en de komende dagen staat er toch wel wat regen op de weerkaarten. We gaan straks eens luisteren naar het nieuws om 10 uur, of dat allemaal zo blijft. Aangename temperaturen tussen 14 en 16 graden. Een hele fijne donderdag.

De Beatles waren dat. Radio Demerstad staat aan. Nog tot zaterdag is parking Christoffelheem in Ham de locatie voor de Ronde van Ham. Dat is Koers in de provincie Limburg. Vandaag is het daar gratis Kids Day met springkastelen, kinderdisco en animatie. Morgenavond gratis Rock Night met live muziek. En zaterdagmiddag om 12 uur vertrekt dan de wielerwedstrijd. Vanavond kan je naar de film The Beginnings gaan kijken in de UGC-cinema's in Aarschot. De vertoning begint vanavond om 8:15. En zaterdag in de vooravond dan organiseren de Zotte Pullers weer de Zwette Doemfuif. Naar aanleiding van de Night Pulling is dat. Aan de Staatsbaan in Bekkevoort is er een heel weekend tractorgeweld.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Primeur voor de regio, voor het eerst lanceert Happen en Trappen een fietsroute die door de gemeente Herselt, Hulshout en Westerlo slingert. Het initiatief is een samenwerking tussen Happen en Trappen, de toeristische diensten van de drie Meerode gemeenten en toerisme provincie Antwerpen. De route speelt in op de groeiende vraag naar kwalitatieve vrijetijdservaringen die natuur, fietsen en gastronomie combineren. Schepenvoer toerisme in Herselt, Tim Toebaks, is trots op het resultaat. Beetje feest in Beringen, want het bekende bedevaartsoordje, het Koerselskapelleke, viert de 200ste verjaardag. De kapel werd opgericht na een Maria-verschijning aan een lokale boer en groeide uit tot een belangrijke toeristische plek in Beringen. En de uitbreiding van de U Hasselt met nieuwe opleidingen en een campus in het stadscentrum zorgt voor groeiende interesse van projectontwikkelaars in Hasselt, zegt gemeenteraadslid Aurélie De Koene. Die waarschuwt voor een sterke toename van dure studentenquoten. Vlaamse subsidies kunnen de oplossing bieden, maar dan moeten de onderwijsinstellingen wel mee, zegt ze.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, die konden nog gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van Amsterdam in Nederland zijn vier mensen opgepakt bij protesten aan een asielcentrum. Het is daar al een hele week onrustig. Op die locatie worden sinds het begin van de week 15 asielzoekers opgevangen als noodopvang, maar de groep betogers wil hen daar weg. Toen de politie wou tussenkomen, werd er vuurwerk op hen afgevuurd. De politie reageerde met het waterkanon. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij viel zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgevuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu dus definitief voorbij. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen en na de middag klaart het op vanaf de kust. Maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.

0: Radio Demerstad. We houden de vinger aan de pols. Lorin Parijs uit Leuven. Hij was de CEO van de Pro League. En hij wordt binnenkort dus de nieuwe voorzitter van Brussels Airport. De Vlaamse regering heeft die beslissing bekendgemaakt. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Donderdag voormiddag, een hele fijne feestdag. Als u met het gezin wil genieten, blijf bij Radio Demerstad, Small Town Boy en Bronski Beat. En dit hoort thuis bij de classics op de werkvloer. Cliff Richard.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Het was 1978 en toen begon de grote discussie. Hè. Daar gaan we het nu niet over hebben. Plastic Bertrand en Sapla Pournois. De koffiepauze voor zij die op de werkvloer zitten op deze hemelvaartsdag. Donna Summer, Sonny and Cher. En dit is Madonna, Crazy for You.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Summer aan de 80s. En voor haar leek het wel een tweede adem te zijn. She works hard for the money. Maar vandaag even niet, schat. Nu, we hebben het er deze week over gehad op de werkvloer. We werken gemiddeld voor evenveel uren per week als in 2024. Dus die balans die komt weer stilaan terug in evenwicht. Vrouwen die werken meer deeltijds dan mannen. Maar ja, vandaag weinig volk op de werkvloer, hè. Het is Hemelvaartsdag. Goedemorgen.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Iedereen goed opgelet.
3: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diestelstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
4: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
5: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
7: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

0: 25 jaar geleden stond het liedje in de hitparade in Vlaanderen. Can't Get Out of My Head van Kylie Minogue. Meezingen in de wagen, thuis of als je dan toch op de werkvloer zit. Hij straks om 3 uur treden de Noenemannen op in de Sint-Michielskerk van Messelbroek. Ik geef het maar even mee. Andere activiteiten vindt u altijd terug op onze agendapagina www.radiodemerstad.be. Allee, kom aan!
1: Hey,

Lorin Parijs uit Leuven. Ja, hij was de CEO van de Pro League. Hij was dat. Hij wordt binnenkort de voorzitter van Brussels Airport. De Vlaamse regering heeft die beslissing bekendgemaakt. En Vlaams-Brabant telt nu bijna 270 erkende streekproducten. Deze week is daar onder meer de Tielse Toet bijgekomen uit Tielzwingen. En nu komt er nog een aperitiefje bij tot 12 uur. Daarna is er de lunchradio met Patrick van Laar, Olive Newton-John en de Rubets en de House Martins. Ik wens u een hele fijne hemelvaartsdag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Stedelijk Zwembad in Aarschot beschikt voortaan over nieuwe startblokken. Na bijna drie decennia trouwe dienst werden de iconische maar versleten startblokken vervangen door moderne exemplaren. Met die investering wil Aarschot de veiligheid, kwaliteit en sportbeleving voor alle zwemmers blijven garanderen. De oude startblokken, die bijna 30 jaar meegingen, vertoonden steeds vaker slijtage en technische mankementen. Daarom besliste Aarschot om de nieuwe blokken te plaatsen op de bestaande steunen. CAW Limburg en Hogeschool PXL komen met een nieuw actieplan om dak- en thuisloosheid in de provincie Limburg aan te pakken. Momenteel telt de provincie 1200 dak- of thuislozen en dat aantal blijft maar stijgen. Het plan is ambitieus, want tegen 2030 moet het aantal mensen zonder stabiele woonplek fors afgenomen zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, dat zegt de directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
5: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Hè. Dat wordt benoemd, en wij benoemen dat ook, dat is positief. Maar het is gewoon te snel, er moet meer tijd zijn. Hè. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
4: Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij vielen zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgestuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu definitief voorbij. En in Mechelen is het startschot gegeven voor de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker intussen al de 15e editie. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af verspreid over 4 dagen tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
6: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
4: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige perioden en maxima rond 12 graden. En het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we tot 17 graden halen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Goedemorgen allemaal. Het is weer tijd om het programma Aperitief aan je te laten horen. Tussen 11 en 12 is dat uiteraard hier bij Radio Demerstad. Vandaag donderdag 14 mei. We hebben, nou, althans de meeste mensen, we genieten zeg maar van een vrije dag. Dus we kunnen volop luisteren naar de muziek van Radio Demerstad. In dit uur met onder meer Stevie Wonder, Jimmy James en de Vagabonds. En Lee Hazelwood met Nancy Sinatra.

0: Radio Demerstad.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Je auto wassen.
6: Check.
5: Je ramen wassen.
6: Check.
5: Maar je zonnepanelen?
6: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
5: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
7: Solar Assistance to the rescue.
5: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
8: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Je hebt niet alleen een part-time job, maar je hebt blijkbaar ook al dus Stevie Wonder een part-time lover. Straks maken we plaats voor de informatiefjes na I'll Go Where the Music Takes Me van Jimmy James en de Vagabonds en Julio Iglesias.

Wel, dan gaat u best naar het Kerkplein in Zelem. Want vanaf 9 uur vindt daar het all-time treffen plaats. Met onder meer auto's, met brommers, met tractoren. Noem het allemaal maar op. Om 15 uur is er trouwens ook een rockabilly groep die optreedt. En de toegang daar is helemaal gratis.

0: E-shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleuren.

bent aan het genieten van je vrije dag. Dankzij de muziek van Radio Demostad, uiteraard. Hè. Barry Gibb, die hadden we Shine. Dit is het programma Aperitief. Als je dat aan het doen bent, geniet ervan en blijf vooral meeluisteren. Captain Antoniel, zo dadelijk. Do That To Me One More Time na dit van Jolibert. En Je suis venu te dire que je m'en vais.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: direct de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paalberingen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Actie geldig tot eind mei.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

morgen dan doen we het voor het laatst. Deze week ook dan weer tussen 11 en 12. Geniet nog van je vrije dag. Blijf vooral meeluisteren hier naar de muziek van Radio Demonstrat. The Animals, zo dadelijk nog Don't Let Me Be Misunderstood. Ja, dit keer de uitvoering van The Animals. En we beginnen met Mitch Ure en deze hier, If I Was. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
4: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Hè. Dat wordt benoemd en wij benoemen dat ook. Dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Hè. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is. Ja, die blijft maar in de studie zitten.
3: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die titel nog kreeg. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Mechelen is het startschot gegeven van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. Al de 15e editie intussen. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
5: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers, of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
3: In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. En vanmiddag nemen Anderlecht en Union tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen, dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
6: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
3: De wedstrijd begint om 3 uur. Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode, maximaal rond 12 graden. Het verlengde weekend blijft wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we zelfs tot 17 graden halen.

0: Donderdag en toch is het ook een beetje zondag. Vandaar dat we dachten, zullen we er meteen maar de beuk in gooien en de mensen plezierig stemmen met het eerste nummer van deze aflevering van de middag. Love in America van de Gibson Brothers. Goedemiddag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Ik hoop dat dat al een beetje een leuke zondag geweest is voor u en dat u nog leuke dingen in het verschiet hebt. Als u aan tafel gaat, smakelijk eten. Het tweede nummer van vanmiddag is een aangrijpend verhaal van Viltura. Sil en de baby.

0: resultaat. Abstract. Nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
2: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Hebt u meegedanst? Ja, op een zondag als de deze mag dat, hè. In Zaire van Johnny Wakelin. Vrijdag, dat is morgen dus 15 en ook zaterdag 16 mei. Overmorgen om 20 uur brengt Aleidis in zijn theater in Aarschot Black Comedy. Alle andere resterende voorstellingen kan u terugvinden in de kalender van Radio Demerstad. En zaterdag 16 mei om 20:30 begint het kampvuurconcert aan het kasteel van Horst met Marble Sounds en TP Le Green. Daar zullen inderdaad wat flashes in the night te zien zijn.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

uit het eind van de jaren 60 en 69 om heel precies te zijn. Sir Douglas Quintet en Mendocino. Daarvoor ook nog Ring a Ding van Michel Fugain. En dat was dan weer uit het begin van de jaren 70. Zet u de radio nu een beetje luider, alsjeblieft, want dit is een bijzonder mooi nummer.

0: naar een fietsmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
3: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
4: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

In een oogopslag heb je het gezien. En dan moet je je ogen er proberen vanaf te houden. Het is allemaal niet zo gemakkelijk. Can't take my eyes off of you. Dat waren de Boys Town Gang. Volgende zondag, 17 mei om 15 uur... houdt het koor Docibels een open repetitie... in de Sint-Pieterskerk in Testelt. En het verlengde weekend is nog maar pas begonnen... en we kijken alweer wat verder vooruit. Dinsdag 19 mei om 19:30 brengt de pastorale zone Allerheiligenkapel in de Sint-Sulpiciuskerk in Diest de preekstoel weer tot leven met een eigentijdse geloofsbeleideris van Tim Brijs. Die werkte in Libanon met vluchtelingen en zette zich daar ook in voor allerhande vredesprojecten. En de volgende groep is daar niet op zijn plaats in de Sint-Sulpiciuskerk. A Right Said Fred.

1963, jazeker, dat is 63 jaar geleden. Goed geteld, de Swinging Blue Jeans en Hippie Hippie Shake. En het daarvoor uit datzelfde jaar nog een hit van Roy Orbison. In Dreams. Ik hoop dat u niet in slaap gevallen bent en dat u klaar bent voor het nieuws en het weer van 1 uur. We hebben voor u nog Simon, Paul Simon beter. En aha, wij komen na het nieuws bij u terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte.
4: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook propere materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En ontdooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
3: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
5: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
3: De wedstrijd begint om 3 uur. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen, vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Wisselvallig vanmiddag met buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: van het wereldnieuws kan je niet in slaap gevallen zijn, want daar zit elke keer wel weer iets in waarvan we denken, kan dit nog echt wel? Go West and we close our eyes. Ik hoop dat u de ogen openhoudt en de oren vooral ook, want wij zijn er nog tot 2 uur vanmiddag bij.
1: Patrick van Laar op Demonstrat.
0: En houdt u zich vooral niet in als u eens wil goed meezingen bij de muziek op de radio. En dat kan al meteen met het tweede nummer van dit tweede uur. The Crystals and the

Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaarts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaarts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

Ja, ik wil dat wel zijn, hoor. I'm your boogeyman. Als u iets hoort voorbij komen dat op een boogie-woogie lijkt, dan moet u zich niet inhouden. Laat u maar gaan. Casey and the Sunshine Band. En daarvoor ook nog de ontdekker van de reggae, Jimmy Cliff. Nog tot vanmiddag 17 uur wordt in en aan het centrum van Rillaar een rommelmarkt gehouden. Je kan daar zomaar gratis naartoe. Dus nog een paar uur respijt om eens in de rommel te gaan snuisteren daar in Rillaar. En dit zijn de Stylistics.

Simple Minds en Alive and Kicking. En de koninklijke fanfare Sint-Jans vrienden uit Averbode, die zijn ook Alive and Kicking. Morgen, vrijdag, geven ze om 18:45 in de kerk al daar in Averbode dus een open repetitie. De koninklijke fanfare Sint-Jans vrienden. Als u ze aan het werk wil zien, moet u...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lente...
2: Misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Axel Red vanuit Hasselt destijds. En later verhuist naar Frankrijk. Hè. Vandaaruit opereert ze. En komt ze ook weer regelmatig de grens over. Le Monde Tourne Mal. Een hit van haar uit 1994. Volgende zaterdag overmorgen, dus 16 mei vanaf 20 uur, vormt de Maagdentoren in Zeche het decor voor een silent rave. Je geniet er van een variatie aan muziekstijlen in combinatie met cocktails en comfort food. Eten en drinken en leuk.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Richard en Karen Carpenter en Close to You. Waren we kort genoeg bij u de afgelopen twee uur? Ik hoop het. En als dat niet het geval moet zijn, dan moet u morgen wat korter bij de radio komen. Hè. Om 12 uur komen we weer bij de laatste aflevering van de middag voorbij. Morgen vrijdag. Nog een fijne feestdag en tot morgen dan maar.

0: Het is immens populair en soms krijgt het een specifieke maatschappelijke rol. Het team van jeugdcentrum De Klinker in Aarschot organiseerde een paar weken geleden een graffiti-workshop. De jonge kunstenaars mochten hun talent tonen op doek, maar de politie van Aarschot had een bijzondere vraag. Ze zetten soms zware betonblokken in om specifieke zones af te zetten als daar grote of maatschappelijk gevoelige events zijn. En ja, saai beton is niet meteen de aanzet voor een vrolijke sfeer. Dus was het idee om ook die betonblokken wat op te fleuren met graffiti. Dat idee sloeg aan. De grote events in Aarschot worden voortaan beschermd met een vrolijk accentje. Speciaal schouderklopje is er voor Chris van Cutting Edge Tattoo, die de workshop in Aarschot netjes begeleidde. We blijven bij de graffiti, want drie van onze grootste kunstenaars, Sikko, Kiwi en Tusk, gingen de vorige week aan de bak om een nieuw kunstwerk van 150 vierkante meter te creëren op de site van de Citadel in Diest. De mural die ze samen maakten stelt de mythische figuur Bellerophon op zijn paard Pegasus voor. Pegasus zullen veel mensen wel herkennen in Diest als verwijzing naar het regiment Paracommando. Maar nieuw is nu dus die grote mural van 150 vierkante meter op de Citadel in Diest. Zeer zeker een bezoekje waard.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: In Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood teruggevonden in zijn huis. Dat bevestigt het parket van Leuven. Hoe die man overleden is, dat is nog onduidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Daar zeggen ze dat alle pistes nog open liggen. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte van het FAVV.
3: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook propere materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
2: En over een uur begint op de Heijsel de finale van de beker van België voetbal. De Brusselse clubs Union en Anderlecht staan tegenover elkaar. Voor Anderlecht-voorzitter Michael Verschuren is een overwinning voor zijn ploeg uiterst belangrijk.
4: Iedereen zit te wachten wanneer gaat Anderlecht terug aanhaken met overwinningen. Dus ik denk dat dit voor ons een momentum is om te grijpen. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk van ze hebben weer verloren. Er komt heel veel spanning op de laatste 3 wedstrijden van de competitie ook. Dus ik zou graag zo snel mogelijk de route to Europe kunnen pakken en emotioneel ook afscheid nemen van de moeilijke jaren.
2: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige perioden en maximaal rond 12 graden. En het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.

0: Maar donderdag de 14e, maar ook een beetje zondag natuurlijk. Jazeker, het is hemelvaart vandaag. We begonnen met Berlin uit de film Top Gun. Take My Breath Away. Was dat een hele goede middag allemaal.
1: Altijd classic hits.
0: Een nieuwe aflevering is dit tot 4 uur vanmiddag. Inderdaad, vrienden, met zometeen Gordon Lightfoot en Sundown. Maar eerst is er La Belle. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Maar ik vrees dat ik al bezet ben.

0: Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereld op docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
3: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

It doesn't have to be this way, beste vrienden. Nee, zo hoeft het niet te zijn, maar het is wel zo. Hè. We kunnen daar weinig aan doen natuurlijk. De Blue Monkeys waren dat, 1986. Goed, eens even kijken in onze agenda. Aanstaande zaterdag 16 mei om 18 uur organiseren de Zotte Pullers aan de Staatsbaan in Bekkenvoort weer een nightpulling met een zwette doemfuif. En ik weet dat het daar vrij hevig aan toe kan gaan. En aanstaande zondag, dan zijn we 17 mei om 17 uur, is de Vlaamse blueslegende Big Bill te gast in de Loods in Aarschot. De toegang is gratis, maar een vrije gift is welkom. Wij gaan naar een nummer 1 hit uit 1990 van de London Beat. Hier is I've Been Thinking About You.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Johnny Burnett was dat, 1960, lang geleden. Hè? Dreamin', ja, dreamin', van het goede weer zeker. Het en daar kunnen we alleen maar van dromen, want ook voor morgenochtend bijvoorbeeld op de meeste plaatsen licht bewolkt tot af en toe wat zon. In het oosten veel lage bewolking met lokaal ook nog eens mist, aan zee veel wolken. De temperaturen tussen 9 en 13 graden morgen, dat is dus niet beter dan vandaag, hè, jongens. En ja, voor het weekend zaterdag opnieuw wisselend bewolkt met een aantal buien, 13 graden. Zondag is iets zonniger, maar met 14 graden hebben we het dan ook wel gehad. Ja, waar blijft toch die echte lente? De muziek is er van Charlene, I've Never Been To Me. Hey.

0: zijn van Mossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensysteemweg 160 in dienst.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Je auto wassen.
6: Check.
5: Je ramen wassen.
6: Check.
5: Maar je zonnepanelen?
6: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
5: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
7: Solar Assistance to the rescue!
5: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
8: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: je mij zou vragen welke een van mijn favoriete slows zou zijn uit de jaren 80, dan denk ik dat deze er zeker bij zou zijn. Het stond ook weken nummer 1 hè, in 1981. Je hoorde Champagne met How About Us.
1: Amai, amai.
0: Amai,
1: amai. Amai, amai.
0: Zeg dat wel. Ik heb hier een zeer bizar bericht. Opmerkelijke taferelen op een vlucht van Panama naar Argentinië. Want een man en een vrouw die elkaar niet leken te kennen zijn van het vliegtuig gehaald omdat ze seksuele handelingen bij elkaar uitgevoerd zouden hebben. Een journaliste die toevallig ook aan boord was zegt met tekst en uitleg dat hij ook nog eens werd opgewacht door zijn familie, inclusief zijn vrouw, toen hij van het vliegtuig afstapte. Ja, hij zal waarschijnlijk toch wat uit te leggen hebben gehad. Wat een toestand. Of hè, het was een overduidelijk geval van I will be right by your side. Hè? Ja, dat is het minst wat je kan zeggen. De Eurythmics, die zongen erover in 1983. Goedemiddag, dit is Demerstad.

nummer van de Beatles, als ik mij niet vergis, maar in deze uitvoering van Joe Cocker, ja, toch wel het meest bekende, denk ik hoor. With a little help from my friends. Dan Joe, die maakte dat nummer in 1968 en het was Paul McCartney die zei dat de uitvoering van Joe Cocker beter was dan de Beatles versie. Nou, dat kan je nagaan. Ja, met zijn schuurpapieren stemgeluid, dat ruige geluid van Joe Cocker. Fijn om dit in de uitzending te hebben. We gaan naar het nieuws van 3 uur, beste vrienden, met de nummer 1 hitje van een Schotse zangeres, Annika heet ze. En dit was haar enige wapenfeit eigenlijk, hè? The Japanese Boy.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Sint-Rochusverlichting in Aarschot is al eeuwenlang een bijzondere traditie in de stad. Ooit ontstond ze als dankbetuiging voor bescherming tegen de pest. Vandaag is het uitgegroeid tot een sfeervol evenement en moment dat mensen samenbrengt en de sociale verbondenheid versterkt. Jaar na jaar zetten verenigingen, buurten, horeca en tal van inwoners zich enthousiast in om van die avond een warm en uniek gebeuren te maken. Op 15 augustus blijft de Sint-Rochusverlichting in Aarschot een ingetogen en sfeervol eerbetoon. De stad roept inwoners, verenigingen en handelaars op om deel

0: te nemen en de straat mee in sfeer te brengen met kaarslicht. Ook verenigingen die wensen deel te nemen met een drank- of eetstand kunnen zich melden via de website van de stad Aarschot. De bekende parfumerieketen Douglas heeft officieel de deuren geopend van een nieuwe vestiging in Sint-Truiden. De opening lokte meteen heel wat geïnteresseerden naar de Luikerstraat. Daar is de winkel gevestigd in het voormalige pand van de Standaard Boekhandel.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Het parket onderzoekt de dood van een man van 48 in Tiene in Vlaams-Brabant. Zijn lichaam is daar vanmorgen gevonden in zijn huis. Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Het parket zegt dat het alle pistes openhoudt. De Amerikaanse president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Dat maakte Trump zelf bekend tijdens zijn eigen staatsbezoek daar in China. Daar zat hij vanmorgen al samen met Xi en op dit moment is er een groot staatsbanket bezig. Doel van het bezoek is om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel beginnen Union en Anderlecht rond deze tijd aan de bekerfinale. Vooral voor Anderlecht is die belangrijk, want het is al jaren geleden dat het nog een prijs kon pakken. En dat beseft ook voorzitter Michael Verschuren.
3: Als wij vandaag een trofee kunnen pakken, dan krijgen we dat negatieve een beetje weg. Hè. Iedereen zegt van ja, sinds dat Mark nieuwe eigenaar is, hebben ze nog niets gewonnen. Wat ook het feit is, dus ik zou graag terug aanhaken met de eerste titel, zijn er dan de beker. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk van ah, ze hebben weer verloren. Er komt heel veel spanning op de laatste drie wedstrijden van de competitie ook.
2: Bij Union is het iets minder van moeten, zegt CEO Philip Borman.
4: Ik denk dat we absoluut alle twee heel graag willen winnen. Voor ons gaat het vooral over prestige. En ik denk dat we het Europese ticket dat eraan verbonden is uiteraard niet zullen gebruiken. Dus wat dat betreft gaat het inderdaad enkel over prestige, niet om geld. Maar dat mag zeker niet wegnemen dat we er vandaag alles aan gaan proberen doen.
2: Union is al zeker van minstens de tweede plaats in play-off 1 en dus Champions League volgend seizoen. Het kan ook nog kampioen worden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien en mogelijk onweer en 12 graden. En ook de rest van het lange weekend is het wisselvallig.

Zo, een hele goede middag allemaal. Welkom beste vrienden in deel 2 van deze uitzending. Tot 4 uur flikken wij het hier nog bij Radio Demerstad, uiteraard. En voilà, we zijn weer vertrokken, beste vrienden, met heel veel toffe platen. Straks onder meer Rita Franklin en George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Het was een eenmalig duet in 1987. En eerst deze van Neil Diamond. De man heeft zoveel mooie dingen gemaakt. Ja, die heeft veel meer gemaakt natuurlijk dan alleen maar die ene meezinger Sweet Caroline. Hè. Dit bijvoorbeeld in 1979, Forever in Blue Jeans. Neil Diamond.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

D&D in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.

0: De Tramps waren dat, erg dansbaar, hè? Ja, dit nummer 1975, je hoorde Shout.
1: Tijd voor koffie.
0: Inderdaad, drie plaatjes non-stop naar elkaar. Juan Pardo zometeen, No Me Hables. Er is Niels Sedaka, Breaking Up is Hard to Do. We beginnen doen we met Monsieur Samuel Volt. Dat is Gilbert Bécaud.

Dat waren ze, onze koffieplaatjes. Ja, hopelijk heeft u genoten van de koffiepauze. Juan Pardo, No Me Hables. We hadden ook Niels de Daka uit de jaren 60. Breaking Up Is Hard To Do. En Gilbert Bécaud met L'Importance. C'est la rouge, l'importance. Zoals alleen hij dat kon zingen natuurlijk. Hè. Ja, het is inmiddels weer tijd om onze kluis open te doen, beste vrienden. Ja, even de code intikken en dan de deur opengooien. Serieuze gooi hoor, dat is een zware deur hier in de kluis. Maar we hebben weer een plaatje met een gaatje gevonden en daarvoor gaan we terug naar 1978. Groep heet Exile, die je vooral kent van Kiss You All Over. Maar ken je ook dit? You Thrill Me.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: çalarsam.
1: Ja, een beetje een kusje hier en een kusje daar. Hè. Ja, Simarik van Tarkan. En ook Emerson, Lake & Palmer gehoord met de Lucky Lucky Man. Ik heb nog even de agenda voor je meegebracht. Want zaterdag 16 mei vanaf 13 uur viert Messelbroek zijn dorpsfeest in de Keit natuurlijk. In de namiddag kan je genieten van verschillende dorpsoptredens. En s'avonds is er ook nog een meezingconcert. De inkom is gratis. Hé, hey, waar vind je dat nog? Gratis inkom. Hé, hey, dat is niet meer zo gewoon eigenlijk. Hè. Het moet altijd overal geld kosten. Maar nee, nee, Messelbroek is dat gratis. En maandag 18 mei wordt er in de proeverij in Geel een infoavond georganiseerd over de menopauze. Nee, heren, niet de penopauze, de menopauze. Het is voor een madame. Daarbij ligt de focus op je werkplaats. Vooraf inschrijven doe je via vorming.antwerpen@devormers.be. Ja, ik weet het, het is een beetje ingewikkeld, maar je kan alles gelukkig nog eens nalezen via onze website radiodemerstad.be. En daar klik je op agenda. Dat komt helemaal in orde. Hier is Stils voor Fiers. Ja.

0: auto wassen?
1: Check.
0: Je ramen wassen?
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
7: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

0: Ja.
1: Samen het hoekje om. Ja, nee, niet het hoekje omgaan. Dat bedoel ik dus niet, hè. Maar het was muzikaal Just Around the Corner van Cock Robin. Ook Hilversum 3 bestond nog niet. Zoals Herman van Veen het alleen maar kon zingen. We gaan naar naar het nieuws van 4 uur en naar de spits met Gunther zometeen. Ik heb Elton John en Kiki D voor je met Don't Go Breaking My Heart.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Primeur voor de regio, voor het eerst lanceert Happen en Trappen een fietsroute die door de gemeente Herselt, Hulshout en Westerlo slingert. Het initiatief is een samenwerking tussen Happen en Trappen, de toeristische diensten van de drie Meerode gemeenten en toerisme provincie Antwerpen. De route speelt in op de groeiende vraag naar kwalitatieve vrijetijdservaringen die natuur, fietsen en gastronomie combineren. Schepenvoer toerisme in Herselt, Tim Toebaks, is trots op het resultaat. Beetje feest in Beringen, want het bekende bedevaartsoordje, het Koerselskapelleke, viert de 200ste verjaardag. De kapel werd opgericht na een Maria-verschijning aan een lokale boer en groeide uit tot een belangrijke toeristische plek in Beringen. En de uitbreiding van de U Hasselt met nieuwe opleidingen en een campus in het stadscentrum zorgt voor groeiende interesse van projectontwikkelaars in Hasselt, zegt gemeenteraadslid Aurélie De Koene. Die waarschuwt voor een sterke toename van dure studentenkoorten. Vlaamse subsidies kunnen de oplossing bieden, maar dan moeten de onderwijsinstellingen wel mee, zegt ze.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
5: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
6: Zullen zij bestraft worden?
5: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
4: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden.

0: Gisteren kenden we de drukste file-dag voor dit jaar in ons Belgenlandje. En vandaag is het dan weer opvallend rustig, maar dat heeft met die feestdag te maken. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spit.
0: Tot een uur of zes bij Demerstad. Er zijn grote namen. ABBA, Elvis komt zo meteen voorbij. En dat is heel toepasselijk, want dit zijn Dire Straits met Calling Elvis.
2: Calling Elvis.

0: naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toen je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

Voor één keer mochten de mannen binnen ABBA de zingende hoofdrol vertolken. In Des Jamorno. Strafnieuws, vanmorgen hebben we het gehoord. De ex-premiers De Croo en Sophie Wilmès, die worden minister van staat na jaren zonder benoemingen in ons land. We moeten toegeven, rond die covid-affaire, die Wilmès, die hebben ze toen toch wel goed liggen gehad.

wat mensen is het vandaag en ook morgen. Een vrije dag, morgen brugdag. Een extra lang weekend en dan is het feest. Hè? Dan doen we een beetje van alles. En wij van Demerstad, wij zorgen voor de vrolijke noot, muzikaal. Nu met Robert Long uit Nederland. Nee zingen, dat is helemaal toegestaan.

Dat was gedaan, zo plots. Pet Shop Boys. Binnenkort is het barbecue bij de Kaggevrienden in Kaggevinnen. Je kan nog tot en met morgen inschrijven online. En die barbecue zelf gaat door op 31 mei tussen 12 en 3 in de ketel in Kaggevinnen. Het is daar altijd heel lekker. En zondag, nu zondag, van 9:30 tot 5:30 houdt de Toscanza Hoeve. Dat is in lang daarop een overdeurdag over haar werking de moeite waard. Met zoektochten groeit het uit tot een echte gezinsuitstap. De inkom is gratis en ook sociale honden. Die

Wel, die Barge, in 1992 was er een solo-uitstapje van Boy George. Die nam even afscheid van de Culture Club en begon een band, Jesus Loves You. En werkte daar onder een pseudoniem, dus niet Boy George, Angela Dust. En dit was toen hun grote...

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
7: Actie geldig tot eind mei.
6: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
8: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Dat is onmiskenbaar een van de Bee Gees. Die Gibb met Shadow Dancing en Jesus Loves You gedraaid. Op een hemelvaartdag Jesus Loves You. Dat is toch perfect gekozen, eerlijk toegegeven. Wij duiken hier de jaren 80 in. De zomer van 1984, om het geheel even precies te situeren. Dit groepje kwam overwaaien uit Duitsland. Het is Elfenville en je hoort Sounds Like a Melody.

zijn erbij. Nu zaterdag op het Songfestival. Dat weten we al een paar dagen. Vanavond is er de tweede halve finale die je kan bekijken op 1. Het is toch altijd een circus, hè, dat Songfestival. Maar het blijft apart. Bijna 5 uur het nieuws komt eraan zometeen. Omstipt 5 uur.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
4: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
5: Zullen zij bestraft worden?
4: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
3: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China. Om de handelsrelaties tussen de VS

0: in China te verbeteren na de spanningen en de oorlog met invoerheffingen van de voorbije maanden. Het zou goed zijn als die twee alles kunnen bijleggen, zegt China-experte Doreen Emmers.
1: We hebben vorig jaar gezien wat er gebeurt als bijvoorbeeld een handelsconflict tussen die twee grootmachten escaleert. Dat heeft consequenties voor de hele wereld. Die voelen wij hier in Europa bijvoorbeeld ook. Dus het vermijden van verdere escalaties in die relaties zou een positief effect hebben voor de hele wereld en de hele wereldeconomie.
0: Het staatsbezoek van Trump duurt nog tot morgen. En de finale van het WK voetbal in de VS krijgt deze zomer een eigen halftime show, zoals de Super Bowl in het American Football. Dat heeft Coldplay-frontman Chris Martin bekendgemaakt, samen met enkele figuren uit de Muppet Show. Ze maakten ook enkele namen van artiesten bekend.
2: Madonna, Shakira, BTS!
3: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
4: That doesn't sound half bad.
3: Well, it doesn't sound half good either.
0: De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Dit was Amy Stewart met Knock on Wood. Hemelvaardag vandaag, maar in Nederland, daar hebben ze er nog veel. Hè. Daar is het vandaag Nationale Stoomtreindag. En zo af en toe zit daar ook wel eens een love train tussen.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

heeft dat niet zo dikwijls gedaan in zijn carrière, covers gemaakt. Dit nummer van de Supremes, You Can't Hurry Love, was een wereldwijde nummer 1 hit voor Phil Collins in 1982. En eind jaren 80 deed hij het met het nummer van de Mindbenders. Weet je nog? A Groovy Kind of Love. Phil Collins, we blijven hem graag zien en horen. En dit is onze eigen Raymond.

ben ook ooit naar het Songfestival geweest met Ding Dang Teach in. Het is bijna 6:30. Goedemiddag. Welkom bij ons. Welkom bij Radio Demerstad. Hebben we ooit gevraagd aan Gladys Knight of zij het titelnummer mocht zingen voor een James Bond film. En ze heeft daar niet zo lang moeten over nadenken.

0: E-shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Ja, die vier uit Liverpool, ze mochten op deze hemelvaartdag toch niet ontbreken. De Beatles natuurlijk bij Demerstad. Zaterdag vanaf 8 uur 's avonds, dan vormt de Maagdentoren in zich het decor voor een silent rave. Dat is eigenlijk dansen met een hoofdtelefoon op. Kan je zelf je muziek ook kiezen. Je geniet ervan een variatie aan muziekstijlen in combinatie met cocktails en comfortfood. Zoals heel apart. Vooral als je dan niet meedanst en je staat gewoon op een afstand te kijken. En je ziet die mensen allemaal bewegen zonder de muziek te horen. Ja, echt speciaal.

I'm on fire. Ik denk dat we niet bij Blondie moeten zijn om het geheel te blussen. Want zo te horen doet zij er gewoon nog een schepje bovenop. Debbie Harry, Blondie, terug naar het begin van de jaren 80.

0: Een nieuwe wagen kopen? Koop hem bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Tiestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Vlaams, Brabant en Limburg.

Schoon, ik wil jou van Polle Edward. Hij is trouwens begonnen op 16-jarige leeftijd als artiest. Hij was toen de gitarist van de groep T-Set, Ma Belle Amie, weet je nog, in Nederland. Later heeft hij solo platen gemaakt, onder meer eind jaren 70. Was het nummer dat je net kon horen, een grote hit. Ik wil jou, we blijven in Holland hangen met de Shocking Blue.

Gewoon omdat het niet altijd Venus moet zijn, die hebben nog andere goede platen gemaakt. Dat kon je net horen. Enkpad is daar een mooi voorbeeldje van. Shocking Blue in 1972. Alsjeblieft, bijna 6 uur. Nieuws komt eraan, de update. En daarna is er Willem de Groot op deze hemelvaartdag in de Willem Wil Wel Show. Lionel Richie, die mag hier afronden. Ik wens je nog een leuke avond.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd. En het maakt ook nog kans op de titel. Voor Anderlecht is de nederlaag een stevige klap. Het moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zette uit voorzorg de buurt af, vertelt Mark Franks.
4: Deze morgen dat een persoon zich verschanst in de woning. En dan doen we beroep op de federale politie, op onze collega's van de interventie. Die persoon is in goede gezondheid, relatief natuurlijk, uit de woning gekomen. Dat is zeker niet gekwetst, is dat er ook geen geweld is moeten gebruikt worden.
3: De man zou psychische problemen hebben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. De heilige bloedprocessie in Brugge is dan toch gewoon kunnen doorgaan. Door het slechte weer dreigde de stoet voor het eerst sinds 2015 geschrapt te worden. Mathieu Clarisse van de organisatie legt uit waarom.
5: Wij anseneren hier een historische omgang. Dat wil zeggen dat we heel veel energie investeren in kwalitatieve, degelijke en historisch onderbouwde costumering. Dus een regio als erboven doet wel heel hard afbreuk aan wat wij voorbereiden. Het is ook zo dat de kwaliteit van die spullen heel hoog is. En dat ze vaak niet voorzien zijn op een regenbui. Dus nee, regenjasjes of poncho's zijn voor ons geen optie.
3: De processie begon wel een kwartiertje later. In Teheran in Iran is de nationale voetbalploeg officieel uitgezwaaid voor hun vertrek naar het WK. Spelers en staf gaan eerst op stage in Turkije en daarna reizen ze dan door naar de VS, waarmee Iran op dit moment in oorlog is. Tijdens de ceremonie benadrukte de bondsvoorzitter dat ook de spelers deel zijn van het verzet en hun land als oorlogshelden moeten vertegenwoordigen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. De Italiaan Davide Ballerini heeft de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.

Ja, je kan makkelijk verliefd worden. It's so easy to fall in love. Dat concludeerde Linda Ronstadt eind jaren 70. En zo begonnen we op deze Hemelvaartdag genieten van een vrije dag, 14 mei 2026. Een paar belangrijke wedstrijden in het regionale voetbal. En daarover gaan we het ook hebben in deze uitzending. Want Averbode Tesselt Okselaar heeft gewonnen vanmiddag en mag dus naar het nationale voetbal, naar de derde klasse, de derde amateurklasse. Dat is niet gelukt voor Sporting Molenbeek. Zij gingen onderuit in Huldenberg B en mogen dus niet naar derde, maar blijven dus nog een jaartje in vierde provinciale. Meer duiding zometeen. Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: gemaakt, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

dat is de sterfdatum van Mr. Blue Eyes of Frank Sinatra natuurlijk, hè, inderdaad. Je hoorde het team van New York, New York en The Voice. Hij overleed 28 jaar geleden in 1998 op zijn 82ste. Dit was nog even het thema uit New York, New York. Het zal ongetwijfeld feest zijn in Averboden, want ja hoor, de fusieploeg Averboden-Testelt-Okselaar mag terug naar het nationale voetbal. En dat is alweer eventjes geleden. Ze hadden genoeg aan een 1-0-overwinning tegen Aalter. En 1-0, dat is een doelpunt gemaakt door Benji Kommers, de kapitein, al erg vroeg in de wedstrijd. Ze hebben die voorsprong kunnen vasthouden en dat was dus genoeg voor inderdaad een overwinning en een promotie naar het nationale voetbal. En daar gaan we het over hebben.

0: Die van No Doubt, die zullen het zo meteen nog eens mogen proberen. Want we willen het natuurlijk hebben over die toch wel geweldige promotie van Averbode Tesselt Okselaar naar het nationale voetbal, naar de derde amateurklasse. Een 1-0 overwinning tegen concurrent Aalter was genoeg. En we gaan het er dus over hebben met spelertrainer Nick Carré. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Van de harte proficiat, jullie hebben het ongelooflijke waargemaakt. Ja, al die eindronde wedstrijden tot een goed einde gebracht. Was het moeilijk tegen Aalter?
1: Ja, het was toch wel een stugge ploeg, maar dat wisten we op voorhand. Ze hadden in de competitie maar 25 tegendoelpunten gehad, dus wat heel weinig is. We komen wel redelijk vroeg op voorsprong, maar dan was het toch wel tot op het einde wat bibberen. Ze hebben ook nog één hele goede kans op het einde, waar onze keeper ons recht houdt. Maar ik denk dat we er wel allemaal op gebeten waren voor die 1-0 over de streep te trekken. En dat is uiteindelijk dan toch ook gebeurd.
0: Ja, alweer kapitein Benji Kommers. Hij is toch een spelbepalende figuur, hè?
1: Ja, zeker. En dan in zo'n wedstrijden komt die klasse eens te meer voor. En dan kan toch altijd extra natuurlijk. En het is mooi natuurlijk dat hij die ook nog afmaakt natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. En is het nu feest?
1: Ja, daarmee dat ik het telefoontje had gemist. Er is nogal heel veel lawaai in de kantine en zo.
0: Ja, oké, maar jullie mogen zo meteen verder feesten. Ik zei daarnet, ja, het is eigenlijk ongelooflijk, hè, want jullie stonden begin van dit kalenderjaar in de tweede helft van het klassement. En dan komt die eindsprint, een fantastische eindsprint, hè, met plots de ene overwinning na de andere, wat in het begin van het seizoen niet wilde lukken.
1: Ja, klopt. Ik denk op een gegeven moment, half februari of zo, had iedereen ons al zeker afgeschreven. Omdat we zoveel gelijkspelletjes hebben gespeeld. En dan werd er ook een beetje met gelachen kampioen om de gelijkspelletjes. Maar uiteindelijk zijn we op tijd echt op dreef geraakt en die drie punten telkens kunnen pakken met hier en daar natuurlijk wel eens een uitschieter. Maar je merkte aan de groep dat we onze draai echt gevonden hadden. Iedereen was op zijn positie, op zijn sterkte. En gevoel dat hij in de groep begon te leven. Het geloof daarin. Zeker naarmate dat we een kleine reeks konden maken. Op het einde, zoals nu in die eindronde, voelt je wel aan heel de groep dat die zo gretig was. Omdat we ook in die flow zaten.
0: Ja.
1: Dat het echt wel het menens was voor ons. En dat je toch hebt kunnen klaarspelen. Zeker met dat we ook... Al die andere ploegen hadden meestal een mindere derde ronde gespeeld. En ik denk toch wel dat we pakken die derde periodetitel. Dus we waren echt wel in een goede flow. En ik denk dat dat ook wel bepalend is geweest daarin.
0: Ja, oké. Goed, promotie naar het nationale voetbal. Derde amateurklasse. Ja, dat is wel iets natuurlijk. Averbode heeft daar in een ver verleden al eens mogen van proeven. Is de club er nu klaar, echt ook klaar voor, denk je?
1: Oh, echt klaar voor zijn. Dat is iets dat hier intern wel al eens een keer besproken is geweest. Maar ja, klaar voor zijn, je moet jezelf klaarmaken. Ik denk dat de club wel stappen heeft gezet ondertussen in structuur en zo.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zo. En ik denk dat ze daar ook wel stappen nog in verder gaan zetten. In de ploeg, ja, als je ziet welke ploeg dat we nu hebben. We hebben wat versterkingen gehaald. Misschien valt er hier en daar nog wel iets uit de bus. Dus ik denk dat we ons sportief ook wel een beetje zullen wapenen. En oké, het zal misschien niet zo gemakkelijk zijn. Maar ik denk wel dat we daar een stabiele plaats moeten kunnen krijgen in die reeks. Zeker als club zijnde. Vandaag ook er. Dat leeft wel. Er was heel veel volk. Dus ik denk wel dat de club daar een mooie stap kan inzetten.
0: Ja, en wat is een goed resultaat? Waar mikken jullie op in die derde amateurklasse?
1: Eerst en vooral behoud. Dat moet de eerste doelstelling zijn, zo snel mogelijk behoud spelen.
0: Mm-hmm.
1: En oké, alles wat daarboven is altijd mooi meegenomen, maar dat moet op zich geen doelstelling zijn. We moeten ons gewoon tonen in die reeks. Ja. En laten zien dat we daar een plaatsje thuis hebben, dat we daar thuis horen. Als ploeg zijnde met het spel dat we spelen. En ik denk als we dan volgend seizoen gewoon behoud kunnen tewerkstellen, dat we dan een mooi seizoen kunnen draaien. En dan denk je dat iedereen ook tevreden zal zijn.
0: Ja, ongetwijfeld. En nu een beetje uitrusten?
1: Ja, zeer zeker. Deugddoenend dat we er nu... Ja, want het is veel geweest, ook 4 wedstrijden op 2 weken tijd eigenlijk. Ja,
0: ook al.
1: Dat knapt toch in je benen, in je lichaam. En de gasten verdienen nu wel extra rust.
0: Ja, inderdaad. Dat kan ik me voorstellen. Want het is toch geweldig, hè. Beker van Brabant en promotie bewerkstelligen. Dat is een geweldige prestatie, toch?
1: Ja, zeker. Omdat we... Ja, in het begin van het seizoen had iedereen ons ook een beetje naar voren geschoven richting mee te doen voor de prijzen in de competitie. En oké, op een gegeven moment hebben we gemerkt dat we daar niet stonden. Hè. Dus dat we daar geen aanspraak moesten op maken, dat we dat gewoon niet konden tewerkstellen. En dan hebben we die beker van Brabant als doel gesteld. Maar oké, met dat we zo in de flow zaten en die eindronde kwam eraan, hebben we dat als extra doelstelling gepakt. En allee, het is mooi dat we dat toch in 1 seizoen kunnen doen. Hè. Dat is ook lang geleden voor de club.
0: Ongetwijfeld.
1: Dat is mooi.
0: Oké. Okay. Geniet ervan. Feest nog even lekker door, Nick. En alvast geniet van de rust ook. En veel succes in derde amateuren.
1: Hartelijk dank.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Nick Carré, de spelertrainer van Averbode Tesselt Okselaar. Dus promotie naar derde amateurklasse. Geweldige prestatie. En nu die van No Doubt. Die mogen nog een nieuwe kans krijgen.

0: Een discotheekhit van The Emotions in 1977. The Best of My Love. Ik heb nog meer voetbal, want in de vierde provinciale had mogelijk Sporting Molenbeek ook een promotie kunnen bewerkstelligen. Maar dat is helaas niet gelukt. Verlies met 2-0 bij Huldenberg B. Doelpunten die in de slotfase vielen. We gaan dus over ons horen liever bij de coach, dat is Kevin Wouters. Kevin, goedenavond. Ja, 2-0 verlies. Het is pijnlijk als dat zo op het einde gebeurt, hè?
1: Ja, ik denk dat de match gewoon 5 minuutjes te lang duurt. Ik kan nu wel zeggen dat de match niet afvalt van derde bespeurbij. Dus we wisten wel wat moeilijk ging zijn. En het werd altijd moeilijker en moeilijker te belopen. Dus ja. De eerste ging wel in de lucht, eerlijk gezegd.
0: Ja, dus het was toch wel een moeilijke tegenstander, Huldenberg B.
1: Ja, dat wel. We hebben wel onze momenten gehad. Want ik denk als een eerste keeper er niet in staat, denk ik dat één kans van Jeffrey wel altijd gewoon is. Hij gooit daar nog zijn schouder tussen. En dan is er ook nog een twijfelgevallige penaltyfase. Ik denk dat wij de thuisploeg zijn als ze die wel... Dus dat zijn wel de twee momenten dat wij gehad hebben in het laatste
0: kwartier. Oké, dat is jammer dat dan niet gebeurt. Ja, hoe groot is de ontgoocheling nu?
1: Ja, toch wel heel zuur. Hè. Als je ziet dat er 8 in de team opgaan, 0-0 was voldoende geweest. Want er is maar één match die in de verlenging is gegaan. Dus, ja. Als 0-0 genoeg is, is het wel zuur dat je de 1-0 pakt.
0: Ja. En er is geen gelegenheid meer, want we zien wel dat er 2 Brabantse ploegen naar het nationale voetbal mogen gaan. Dat is niet voor jullie een voordeel.
1: Ja, dat zorgde bij ons dat er in plaats van 6-8 op gingen, maar wij zijn van de 9e of 10e op de rang.
0: Dus
1: dat is voor ons net niet genoeg.
0: Net niet genoeg, oké. Okay. Dan wordt het dus nog een jaartje vierde.
1: Ja, dat weet ik wel door.
0: Ja, oké. Okay. Niks aan te doen, Kevin. Jullie hebben alles gegeven, ook in deze eindronde. Geniet nu van de rust en veel succes in volgend seizoen. Een nieuwe poging, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Goedenavond, dag. Dat was Kevin Wouters met niet zo'n goede lijn zoals je kon horen. Maar dus 2-0 verlies voor Sporting Molenbeek bij Huldenberg B. En dat betekent dus nog een jaartje extra vierde provinciale voor Sporting Molenbeek. En dus geen promotie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister.

Jeff Lynne en de Electric Light Orchestra met hun bekende sound. Dat was Twilight. Goed nieuws dus voor het Brabantse voetbal dat opduikt in de derde amateurklasse. Averbode testelt Okselaar dus na de 1-0 winst tegen Aalter. En in de Brabantse derby tussen Bierbeek en Linden is het Linden dat aan het langste eind trekt. Linden won met 2-4 en stijgt dus met Averbode en met kampioen Betekom naar die derde amateurklasse. En dus kan er een carousel op gaan komen met dus extra stijgers uit de tweede, derde en vierde provinciale. Maar dat is dus net niet het geval voor Sporting Molenbeek, dat dus de promotie aan zijn neus ziet voorbijgaan na 2-0 verlies bij Huldenberg B. En dan is er vandaag met Hemelvaart natuurlijk ook heel veel te doen. Zometeen gaan de musea in Diest openen. De musea in Diest houden een museumnacht. En die zijn dus open tussen 7 en 11 uur. Er is onder andere een kaarslichtconcert. Je ontdekt het mirakel van het scheve been. En je kan je laten verbazen door de gasthuisapothekers. En om 8 uur is er in Cinema Paradiso in Diest ook een extra film. Namelijk Who Dares Wins. Dat is beeldmateriaal en verhalen van 4 oudgedienden van het 1e bataljon parachutisten. Meer info trouwens en het volledige schema van al die activiteiten van de museumnacht vind je terug op de website van de stad Diest. En nu naar de beginperiode. Nou ja, begin niet helemaal, maar wel uit het midden van de jaren 90 van Jasmin. Dat is een goede vraag.

0: fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Mr. David Bowie, opvolgertje van Let's Dance uit de 80s. Dat was The China Girl. Je hebt het gehoord en bekeken misschien ook wel dat Union de beker van België in het voetbal heeft gewonnen. Het won in de verlengingen van concurrent Anderlecht met 3-1. En door die bekerwinst van Union is er ook goed nieuws voor voetbalclub Sint-Truiden. Want ze waren al zeker van de derde plaats. Maar er is nog beter nieuws en dat betekent dat ze ook goed in een goede fase terechtkomen in het Europese voetbal. Want door de bekerwinst van Union mag Sint-Truiden als derde de laatste voorronde van de Europa League spelen. Dus STVV in de playoffronde van de Europa League. En moest die verloren gaan, dan worden ze opgevist in de Conference League. En dat meteen in de groepsfase. Dus Europees voetbal opstaan is nu al verzekerd tot na nieuwjaar. En dat is inderdaad ook goed nieuws voor STVV. Ik ben benieuwd hoe ze dat inderdaad gaan tot een goed einde brengen. Dat belooft voor de komende maanden. En nu muziek van de Talking Heads hier bij Radio Demerstad, want de frontman, dat is David Byrne, die wordt vandaag 74. De Talking Heads met And She Was...

En she was David Byrne and the Talking Heads. En David wordt 74 vandaag. Zo meteen een nieuwsupdate om 7 uur. Maar voor het zover is heb ik nog wat reggae voor jullie. Een nummer van Elvis in de versie van de UB40. Falling in love with you. Graag tot zo voor nog een uurtje.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Van januari tot en met april waren er in Vlaams-Brabant een vijfde meer faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. In april alleen al deden 37 bedrijven de boeken dicht, de helft meer dan vorig jaar. Het zijn opnieuw de bouwsector, de immosector en transportsector die het de eerste maanden van dit jaar het hardst te verduren kregen. Ook in de metaalindustrie en grafische sector zijn er faillissementen. Opvallend, in de hele provincie Vlaams-Brabant zijn er tussen januari en april meer dan 1000 jobs verloren gegaan door faillissementen. De toekomst van de Vinnova-site in Tessenderlo Ham staat onder zware druk nu de Amerikaanse chemiereus Westlake Vinnolit een intentieverklaring heeft ondertekend om de Duitse vestiging in Wilhelmshaven over te nemen. Terwijl daarmee in Duitsland 350 jobs gered lijken, groeit de onzekerheid in Limburg. Op 12 juni volgt een cruciale stemming over het reorganisatieplan bij de ondernemingsrechtbank in Hasselt. De mogelijke overname heeft ook directe gevolgen voor ons land. De Duitse site heeft meer dan 60 miljoen euro schuld bij de vestiging in Tessenderlo. Als Westlake de site overneemt, wordt die schuld een onafhankelijke externe claim en dat kan de machtsverhoudingen beïnvloeden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende ongevallen gebeurd door een felle hagelbui. Die zorgde ervoor dat de weg er plots spekglad bij lag, waardoor meerdere voertuigen op elkaar botsten in beide richtingen. Daarbij is ook een motorrijder omgekomen, meldt de politie. Door de ongevallen is het chaos in beide richtingen. Naar Antwerpen is de E34 volledig dicht. Richting Nederland kan je er alleen langs over de pechstrook. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd en de vierde in totaal. Union maakt ook nog kans op de titel. Het was een verdiende overwinning, zegt sportjournalist Janko Beekman.
5: Ik denk eerlijk gezegd wel dat de beste ploeg, of toch zeker de meest klinische ploeg, heeft gewonnen. Anderlecht heeft verlenging uit de brand weten te slepen, wat eigenlijk al een verdienste op zich is voor dit Anderlecht. Maar in die verlengingen gingen opnieuw 2 spelers van Anderlecht toch in de fout, wat tot 2 doelpunten van Union leidde. En dat is misschien wel typerend voor dit Anderlecht.
4: Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
6: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we de wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
4: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. En dan heb ik nog een wielerbericht, want het was daarnet net niet voor Jasper Stuyven in de 6e rit in de Ronde van Italië. Hij finishte in de sprint net achter de Italiaan Davide Ballerini. De Fransman Paul Magnier werd 3e. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.

0: van Taylor Dane, 1988. Tell It To My Heart. En daarmee openden we deel 2 van de show op deze hemelvaart. 14 mei 2026. Memorabele dag voor het voetbal in het Hageland. Met de promotie van aanverboden Testelt Okselaar naar het nationale voetbal. Ook Holsbeek stijgt een klasse. Want zij mogen naar eerste provinciale na de 1-0-overwinning tegen Wembel in de eindronde van tweede. Helaas dus niet voor Sporting Molenbeek, dat met 2-0 verloor van Huldenberg B in de eindronde van de vierde provinciale. Hier bij Demerstad nog eens alles op een rijtje.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met Willem

0: het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaert in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaert van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaert, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
5: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

De Mungo Jerry, bekend van In the Summertime. Dit was Alright, Alright, Alright. Ondanks het beetje gure weer zijn er toch optredens en optredens op de Citadel in Diest in het kader van het Merode Festival. Zo is er bijvoorbeeld straks om 7:15 de Bipolar Bows. En dat zijn twee leden van bij ons, Lotte Remmen en cellist Toby Koen. En zij worden begeleid ook door twee artiesten uit India, namelijk Netke en Sabia Kaam. Als je houdt van wat speciale muziek, dan moet je maar eens afzakken vanavond naar de Citadel in Diest. Ook morgen zijn daar trouwens optredens gepland. Het volledige schema vind je trouwens terug op de website van het Merode Festival. Gewoon merodefestival.be. En nu naar een juffrouw die vandaag 53 jaar wordt. En ze heeft toch wel een speciale glimlach. I love your smile. Hier is de jarige Shanice Wilson.

Volgertjes van For Your Eyes Only en The Morning Train. En hou je van rommel en dergelijke markten, dan heb ik goed nieuws voor jullie. Vandaag was er de antiekmarkt in het Begijnhof in Diest. En morgen kan je dan weer terecht in de Carteria in Diest. Tussen 7 en 4 is er een binnen- en buitenrommelmarkt. Inkom €2 en gratis voor kinderen onder 12 jaar. En dat is nog niet genoeg, want zaterdag dan opent tussen 7 en 1 op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt de wekelijkse antiek brokante en curiosa markt. De toegang daar is gratis. En er is nog meer goed nieuws, hè, want vanaf maandag 1 juni is er elke week tot en met eind oktober een rommelmarkt op de Citadel in Diest. Dat is de rommelmarkt die in het verleden gehouden werd op het Gouden Kruispunt op maandag in Tielt-Wingen. En die verhuist dus vanaf 1 juni naar de Citadel in Diest. Daar kan je dus ook weer je hart gaan ophalen voor de liefhebbers. En nu een productie van Peter Koenewijn voor de meisjes Beep. Please me, please.

0: proeft je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Michael Jackson, the one and only, met een productie van Quincy Jones uit zijn album Bad. Dat was The Man in the Mirror. Morgenavond kan je ook naar de film in Cinema Paradiso in Diest, zoals altijd op vrijdag. De zebrafilm Pion wordt daar gedraaid over de verlegen Colin die een saai bestaan leidt. En in Ray vindt hij zijn tegenpool, maar tevens de man van zijn dromen. De tickets kan je bestellen online of via Den Amer bij uiteraard voor de film Pion. Morgenavond in Cinema Paradiso in Diest. En nu brengen we hulde aan een man die 2 jaar geleden overleed in 2024. Hij werd er 83, deze Jimmy James, samen met de Vagabonds. I'll go!

0: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Hale. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Muziek uit de 80's, de periode van heel wat dansfilms als Footloose, Dirty Dancing, Flashdance en deze Fame natuurlijk. Dat was Irene Cara uit het begin van de 80's. Vanavond tweede halve finale van het Songfestival. De Belgische Escila zit al in de finale nu zaterdag. En wij zorgen dat we nog een beetje in de stemming komen met Moche Dates.
1: Wanna

Nog altijd even actueel, hè, deze Songfestival-inzending van onze Lilian Saint-Pierre en de Soldiers of Love. En op dit ogenblik speelt PW Diest de finale van de Beker van België tafeltennis tegen Castelien Waze. Ze leiden momenteel met 0-3, dus nog 1 wedstrijd te gaan en dan is die beker binnen. Dus ook dat ziet er alvast goed uit. Dat is alvast heel leuk sportief nieuws. Dit was het. Zondag dan zijn we er opnieuw. Morgen is het aan Willem Doreleijers. Maak er nog een leuke feestavond van.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Goed nieuws voor wie van een feestje houdt. Het stadsfestival Fun Days in Aarschot blijft ook dit jaar volledig gratis. Ondanks de stijgende prijzen en economische uitdagingen weigert de organisatie om inkomgeld te vragen. Met een affiche vol kleppers zoals Reggie, Maxime en de comeback van de rappers van Kia belooft het weekend van 9 tot 12 juli een absolute topper te worden. Het grootste vijvergebied van België, de Weijers, ligt in Limburg. Het is de bedoeling om het gebied nu ook internationaal op de kaart te zetten. Ze willen het UNESCO-label Mens en Biosfeer binnenhalen. Verschillende partijen hebben een masterplan ondertekend om het gebied de Weijers te beschermen en te versterken. Het kwam tot stand via een breed participatief traject met overheden, landbouwers, ondernemers en bewoners. Het masterplan is geen plan van één bestuur of organisatie, maar een plan van en voor het hele gebied, zo luidt het.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende voertuigen op elkaar gebotst. Door een felle hagelbui, waardoor de weg er plots spekglad bij lag. Volgens de politie is daarbij ook een motorrijder omgekomen. Door de ongevallen is de snelweg richting Antwerpen volledig versperd. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Wat we wel zien, is dat er heel veel verkeer vaststaat voor de versperring. Die mensen gaan door de politie nu begeleid een omkeerbeweging mogen maken. Maar de politie vraagt met klem om in het voertuig te blijven, zodat die bevrijdingsoperatie toch zo vlot mogelijk kan verlopen.
4: De hinder kan daar ook nog een tijdje duren, dus je blijft er best weg. Enorme teleurstelling bij Anderlecht na de nederlaag in de bekerfinale tegen Union. Dat won na verlengingen met 3-1. Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
6: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
4: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Voor Union is het de 4e beker ooit en de 2e in 3 jaar tijd. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt aan de Fransman Benoît Cosnefroy. Die won de 2e etappe net voor het sprintende peloton. Merlier staat nu 3e in het algemeen klassement op 6 seconden. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nummer van Kenny Loggins, dat werd uitgebracht in 1984... als eerste van twee singles van Kenny Loggins... uit de gelijknamige film uit 1984, Footloose. Het werd een grote nummer 1 hit, 3 weken lang op nummer 1 in Amerika. Die andere single van de Footloose-film die Kenny Loggins uitbracht... dat was I Am Free.
1: Goedenavond, Broadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: En Willem de Groot hebben we ook vrijgelaten uit de studio bij Radio Deverstad. Hij is al naar huis vertrokken. Nog bedankt, Willem, voor de afgelopen 2 uur. En wij doen de roadshow zoals elke dag

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 13.

VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Een vrolijk dansje uit 1972, dat was The Suite met Papa Joe. Op het Franse eiland Réunion wordt een van de meest ambitieuze en duurste wegenprojecten ter wereld gerealiseerd. De weg ligt op een eiland in de Indische Oceaan en de aanleg is niet alleen door tegenslagen zo duur. Het gaat zo'n 200 miljoen euro per kilometer kosten en dat komt vooral doordat een groot deel van de 12 kilometer lange weg boven de zee loopt en moet rusten op enorme pijlers die diep in de oceaanbodem worden verankerd.
1: Jan de Groot!
0: Roadshow. Tot zover de waarheid, maar wat er nu aankomt, dat is wat anders. Hier is Wonton Ton. I lie and I cheat. Everybody.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

0: De Rolling Stones, een nummer dat werd geschreven door Keith Richards en Mick Jagger, werd uitgebracht in 1968, deze Honky Tonk Woman. En daarvoor was er ABC met The Night You Murdered Love.
1: Jan de Groot.
0: En ook dit gaat over de liefde. Hier is Lou Rawls met zijn Lady Love.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50.

0: 46.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

weer op een schans stonden. Ze sprongen alle drie verder dan het nationale record van 37 meter. Eentje van hen haalde zelfs 62 meter. Met deze opvallende actie hebben de drie Leuvense mannen bovendien bijna 5000 euro opgehaald voor To Walk Again. Dat is een organisatie die mensen ondersteunt bij hun revalidatie na zware ongevallen.

0: Je hoorde straks hier in de roadshow nog eens Rob de Nijs met De Pieper, een nummer van hem uit 1978. En daarachteraan deze Chair. En If You Could Turn Back Time. Dat kunnen we helaas niet. De tijd gaat alsmaar verder. En een beetje sneller dan dat ik ook weer had verwacht vanavond. Het wordt zometeen 9 uur. Een update van het nieuws komt eraan.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. Daarna zijn we er weer. Ik hoop u ook voor het tweede gedeelte van de roadshow. En dit uur gaan we afsluiten met Danny Klein en Vaya Con Dios. Een nummer van hun debuutalbum uit 1987 is dat. Just a Friend of Mine.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
4: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+ personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
3: Scholenkoppels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen, omdat de leerplannen en de eindtermen al een tijdje vastliggen. En Union viert de nieuwe bekerwinst. De fans verwachten de spelers rond deze tijd op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. En toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
5: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
3: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge. Cruciaal in de strijd om de titel. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, mogelijk met onweer bij 13 graden.

0: The Ritchie Family. En alhoewel dit nummer werd geproduceerd in New York in 1978, volgde het toch eerder een beetje de Europese disco. Je hoorde American Generation. Meteen de eerste plaat in deel 2 van The Roadshow.
1: Jan de Groot.
2: The Roadshow.
0: Welkom erbij allemaal. Roadshow tot 10 uur. Dit is de T-set.
3: My Bellamy.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Het nummer mag dan wel gemaakt zijn in 1980, maar ik merk wanneer het ergens gedraaid wordt, nu, anno 2026, dat mensen daar nog altijd vrolijk van worden. Beetje onsterfelijk nummer dus, van Peter Kent, It's a Real Good Feeling. En daarvoor de Dinky Toys met Can't Keep My Hands Off You.
1: Goedenavond, Bro-show!
2: Met Jan de Groot.
0: Het KVT brengt morgenavond nog eens een opvoering van het spektakelstuk Miss Buus. Dat is een stuk met live muziek en zang. Het gaat morgenavond nog eens vertoond worden om 20:30 in het KVT Theater in Diest. Reserveren kan online

0: Dat waren Weeks & Company, een Amerikaanse band die werd opgericht in de vroege jaren 80 door Richie Weeks. Hij was niet alleen de zanger van de band, maar hij deed ook de productie. Hij was een producer in New York. En dit nummer kennen we nog van hen uit 1981. Rock Your World.
1: Jan de Groot.
0: En wanneer we overmorgenavond zitten te kijken naar het Eurovisie Songfestival, gaan we misschien nog eens een beetje terugdenken naar 1987. Toen stond daar Lilian St-Pierre met dit lied.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Level 42 was dat met Running in the Family. En nu de Gary Lewis Band met This Little Girl. En kijk maar eens buiten, ze komt eraan hoor, door de straatjes van de Demerstad.

Ja, ja, hij werd hier even op het rooster gelegd. What's the matter, baby? Is it hurting you? Dat was Ellen Foley. En dan is er nog Joe Dassin. Et si tu n'existais pas? Ik ben in elk geval blij dat u bestaat en dat u erbij was de afgelopen uren in de Roadshow hier bij Radio Demerstad. Bedankt daarvoor. Ik wens je nog een fijne avond. Is

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: In de Antwerpse Kempen is de E34 nog altijd dicht richting Antwerpen. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. In totaal raakten 13 mensen gewond en een motorrijder van 28 kwam om. Je hoort burgemeester Marleen Peters.
4: Het eerste ongeval moet enkele minuten voor 5 gebeurd zijn richting Eindhoven. Daar moeten de meeste wagens op elkaar gereden zijn. Zo'n soort van kopstaart accident eigenlijk, waarbij enkele lichtgewonden zijn afgevoerd geworden. Het ernstigste ongeval is dan gebeurd aan de andere kant richting Antwerpen. Dat zijn 2 ongevallen gebeurd.
3: Een expert onderzoekt het ongeval nog. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
5: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
3: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet. Minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. En daarna trokken ze naar hun fans op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
6: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Er is toch wel iets, dat wel. Maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor. Te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen. Nu gaan we vol voor de 2e.
3: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge. Cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland. Na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Defensieminister Franke is positief over zijn handelsmissie naar Turkije. Hij heeft er naar eigen zeggen verschillende deals kunnen sluiten. Bijvoorbeeld over de bouw van Belgische wapensystemen voor Turkse legervoertuigen. Een bewijs dat deze missie nuttig was, zegt Franke.
4: Als we de missie begonnen en we zeiden we gaan naar Turkije, dan was het ja, we gaan daar niks kunnen doen. Maar ja, dat is totaal niet waar. Dus we hebben een goede stappen vooruit gezet. Lasertechnologie, noem maar op. Dus ja, er zijn heel veel bedrijven heel tevreden.
3: Volgens Franke zijn er ook nog onderhandelingen bezig, waardoor er de komende weken nog aankondigingen zullen komen. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar hij krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De winkel en online.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union de bekerwinst gevierd. Om iets over negen kwamen de spelers daar aan, maar lang bleven ze niet. Want zondagavond volgt al de play-off 1-topper in en tegen Kleider Club Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren zelfs al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In dezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Door een spierscheur door een val op training. Dat meldt zijn ploeg Visma Lisebike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al. Toen was hij ziek. We krijgen een vrij heldere maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union de bekerwinst gevierd. Om iets over negen kwamen de spelers daar aan, maar lang bleven ze niet. Want zondagavond volgt al de play-off 1 topper in en tegen Kleider Club Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren zelfs al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In dezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur door een val op training. Dat meldt zijn ploeg Visma Lisebike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
2: En wat nu? Terug naar de classic hits. Demerstad.
1: Demerstad, hou hem vast.